0: mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de NACPA. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelden deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet.
2: Het weerbericht. Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

start. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei?

0: Show. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelden deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet.
1: Het weerbericht. Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Show. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie.
2: In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de NAKBA. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk.
3: Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelde deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht.
4: In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet.
5: Het weerbericht. Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelde deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet.
1: Het weerbericht. Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorg

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Op het Caribische eiland Saba wordt sinds donderdag gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De reddingsactie is omgezet in een bergingsoperatie, omdat de man waarschijnlijk is overleden. Helikopters, drones, speurhonden en een USAR-team helpen bij de zoektocht. De vermiste man werkte op Saba aan de bouw van een communicatietoren. De Venezolaanse regering heeft zaterdag zakenman Alex Saab uitgezet. Saab wordt in de Verenigde Staten verdacht in meerdere strafzaken. Waar hij naartoe is gebracht is niet bekendgemaakt. Saab verloor eerder dit jaar zijn invloed na de machtswisseling in Venezuela. De afgelopen maanden was onduidelijk waar hij verbleef. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een internationale noodsituatie uitgeroepen vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In Oost-Congo zijn 8 besmettingen bevestigd, met ook gevallen in Kinshasa en Kampala. Er bestaat geen vaccin voor deze virusvariant. De WHO benadrukt dat reizen mogelijk blijft en komt binnenkort met nieuwe aanbevelingen. Bulgarije heeft zaterdagavond in Wenen het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Dara kreeg met het lied Bangaranga de meeste punten van juries en publiek. Israël eindigde op de 2e plaats, Roemenië werd 3e. Nederland deed samen met 4 andere landen niet mee vanwege de deelname van Israël. Het Verenigd Koninkrijk eindigde als 2e.
2: Het weerbericht.
1: Veel bewolking met van tijd tot tijd regen, gevolgd door enkele pittige buien met kans op onweer. Tussen 12 en 15 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door
3: Echtwaar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Nieuwtje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Venezolaanse regering heeft zaterdag zakenman Alex Saab uitgezet. Saab wordt in de Verenigde Staten verdacht in meerdere strafzaken. Waar hij naartoe is gebracht is niet bekendgemaakt. Saab verloor eerder dit jaar zijn invloed na de machtswisseling in Venezuela. De afgelopen maanden was onduidelijk waar hij verbleef. Op het Caribische eiland Saba wordt sinds donderdag gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De reddingsactie is omgezet in een bergingsoperatie, omdat de man waarschijnlijk is overleden. Helikopters, drones, speurhonden en een USAR-team helpen bij de zoektocht. De vermiste man werkte op Saba aan de bouw van een communicatietoren. Bulgarije heeft zaterdagavond in Wenen het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Dara kreeg met het lied Bangaranga de meeste punten van juries en publiek. Israël eindigde op de tweede plaats, Roemenië werd derde. Nederland deed samen met vier andere landen niet mee vanwege de deelname van Israël. Het Verenigd Koninkrijk eindigde als laatste. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een internationale noodsituatie uitgeroepen vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In Oost-Congo zijn 8 besmettingen bevestigd, met ook gevallen in Kinshasa en Kampala. Er bestaat geen vaccin voor deze virusvariant. De WHO benadrukt dat reizen mogelijk blijft en komt binnenkort met nieuwe aanbevelingen.
2: Het weerbericht.
1: Veel bewolking met van tijd tot tijd regen, gevolgd door enkele pittige buien met kans op onweer. Tussen 12 en 15 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NMR.

0: Ono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bulgarije heeft zaterdagavond in Wenen het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Dara kreeg met het lied Bangaranga de meeste punten van juries en publiek. Israël eindigde op de tweede plaats, Roemenië werd derde. Nederland deed samen met vier andere landen niet mee vanwege de deelname van Israël. Het Verenigd Koninkrijk eindigde als laatste. Is een passagier van cruiseschip Hondius in het ziekenhuis positief getest op het Hantavirus? De testuitslag moet nog worden bevestigd, maar tot die tijd geldt de patiënt als besmet, meldt de Canadese omroep CBC. De patiënt ligt in isolatie en is stabiel, zegt de hoogste zorgfunctionaris van de provincie Brits-Columbia. Bij Ameland zijn 32 wadlopers, waaronder 4 gidsen, in de problemen geraakt. Door laag water konden reddingsboten niet dichtbij komen. De kustwacht heeft vervolgens een helikopter ingezet om de groep op te halen. Niet alle wandelaars zijn al gered. Ze worden naar het KNRM boothuis gebracht. Een ambulance staat klaar voor medische controle. In de Eredivisie valt vanmiddag de beslissing in de strijd om plek 3, Europese play-offs en handhaving. FC Twente, NEC en Ajax strijden om derde plaats. FC Groningen en Sparta kunnen plek 9 nog pakken. Onderaan spelen FC Volendam en Telstar om directe handhaving. Alle wedstrijden beginnen om 2:30. PSV is al kampioen. Heracles en NAC Breda degraderen.
1: Het weerbericht.
0: Veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Gevolgd door enkele pittige buien met kans op onweer. Tussen 12 en 15 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPN.

0: Nieuwtje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Is een passagier van cruiseschip Hondius in het ziekenhuis positief getest op het hantavirus? De testuitslag moet nog worden bevestigd, maar tot die tijd geldt de patiënt als besmet, meldt de Canadese omroep CBC. De patiënt ligt in isolatie en is stabiel, zegt de hoogste zorgfunctionaris van de provincie Brits-Columbia. Bulgarije heeft zaterdagavond in Wenen het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Dara kreeg met het lied Bangaranga de meeste punten van juries en publiek. Israël eindigde op de tweede plaats, Roemenië werd derde. Nederland deed samen met vier andere landen niet mee vanwege de deelname van Israël. Het Verenigd Koninkrijk eindigde als laatste. In de Eredivisie valt vanmiddag de beslissing in de strijd om plek 3, Europese play-offs en handhaving. FC Twente, NEC en Ajax strijden om derde plaats. FC Groningen en Sparta kunnen plek 9 nog pakken. Onderaan spelen FC Volendam en Telstar om directe handhaving. Alle wedstrijden beginnen om 2:30. PSV is al kampioen. Heracles en NAC Breda degraderen.
2: Bij Ameland zijn 32 wadlopers, waaronder 4 gidsen, in de problemen geraakt. Door laag water konden reddingsboten niet dichtbij komen. De kustwacht heeft vervolgens een helikopter ingezet om de groep op te halen. Niet alle wandelaars zijn al gered. Ze worden naar het KNRM boothuis gebracht. Een ambulance staat klaar voor medische controle.
1: Het weerbericht. Veel bewolking met van tijd tot tijd regen, gevolgd door enkele pittige buien met kans op onweer. Tussen 12 en 15 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd.

0: Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Bij Ameland zijn gisteravond 32 watlopers in de problemen geraakt door onderkoelingsverschijnselen. Redden per boot was lastig vanwege laag water, waarna een helikopter is ingezet. De groep, inclusief 4 gidsen, is naar het KNRM boothuis gebracht. Ambulancemedewerkers, huisartsen en vrijwilligers stonden paraat voor medische hulp. De veiligheidsregio schaalde uit voorzorg op. Rusland meldt dat Oekraïne in het afgelopen etmaal drones heeft afgevuurd op Moskou en Sevastopol. In de regio Moskou zijn volgens autoriteiten 3 doden en meerdere gewonden gevallen. Woningen en infrastructuur raakten beschadigd. In Sevastopol viel de stroom uit door een drone. Het Russische leger zegt 556 drones te hebben neergehaald. Op Saba wordt sinds donderdag gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De operatie is veranderd van een reddingsactie naar een bergingsactie. Helikopters, drones, speurhonden en een USAR-team zoeken door. De man verbleef op het eiland om te werken aan een communicatietoren. Saba is een bijzondere Nederlandse gemeente. De Venezolaanse regering heeft zaterdag zakenman Alex Saab uitgezet. Saab, afkomstig uit Colombia, geldt als bondgenoot van oud-president Maduro en wordt in de Verenigde Staten onderzocht.
2: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
3: It's Power FM.
2: It's Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: past bij jou. Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: onze geheime locatie.
1: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
2: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

0: Of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb niet eens gemerkt.

0: niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Hard over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7
1: online.
2: It's Power FM.
1: It's Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: It's Power FM.
1: Please enter access code.
2: Vanaf onze geheime locatie.
3: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
4: www.etherbrothen.com.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

0: Ja, ja, ja, man, man.
1: Het is pas maandag, we moeten weg, man.
0: Bro, nee, we blijven.
1: Ja. Tot zondag?
0: Tot zondag.
1: Dan moeten we...
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. It's Power FM.

0: Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming, of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android. En Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: ooit gemaakt. Hits Power FM.
1: Please enter access code.
2: Vanaf onze geheime locatie.
3: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
4: www.etherbrothen.com.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste.

Carlo en dit is het nieuws. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Special met de hits.
1: It's Power FM.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
5: RadioNet met een D.
4: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
2: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
6: Hits Power FM.
7: Come up and see me. Make me smile.
8: Golden Oldies. Nederlands en

0: Rush Power FM.
1: We'll be right back.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zo.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
1: Your station number one.
2: Hits Power FM.
1: Hits Power FM.
3: Come and see me. Make me smile.
1: Golden oldies. Nederlands en wat top.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Hello?

0: Doe je bijdag.
1: It's Power FM.
2: We'll be right back.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
4: Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal, toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
5: RadioNet met een D.
4: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
2: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
6: Hits Power FM. Come on, see me. Make me smile.
7: Golden Oldies. Nederlands en wat

0: Glitch Power FM.
1: We'll be right back.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.

Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Rich Power FM.
1: We'll be right back.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïense droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM.

0: Hit Power FM.
1: We'll be right back.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joods Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joods Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
5: RadioNet met een D.
4: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
2: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
6: Hits Power FM.
7: Come on, see me. Make me smile.
8: Golden Oldies. Nederlands en wat.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
3: It's Power FM.
2: It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
1: It's Power FM. Come on, see me. Make me smile. Golden oldies, Nederlands en wat.

0: Middernacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
1: De beste tot zover ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal, toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweb-radio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweb-radio's.nl.
2: Alleweb-radio's.nl.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
3: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
7: Hits Power FM.
8: Come and see me. Make me smile.
9: Golden Oldies. Nederlands en wat.

0: Mind Pack.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.